0: Maar Aslan, Leila, van Goeila Mafia, Chulex.
1: Ik zet zich morgen bij mijn andere hoes, Janet Zanne.

Hey, dan lossen we nog één laatste song. We spelen nog één, maar zingen het alle nogmaals met. Ik heb me moeite met de tekst. Let's go.